0: Mailtjes niet muziekje. Altuzalte, super altuzalte.
1: Zie je weer in, take side.
0: Jingis Chal.